je zit ze zo fort, de wasselver vrij. De koestlaber ziet op de eerste blik, er neemt de gulle schnauw en spritst met gulle zurück.